0: Je zou het niet willen zien, carnaval. Carnaval.
1: RTL Gold, ein musikalisch Zeitreser um die göllen Zeiten.